0: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Yo Stassi.
1: Een Afrikaanse boere en geleerd door my pa. Dat's my trots en my taal. Ek het verskeie stories van legendes gehoor.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: bak ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op verschaar.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey!
3: Staan op met die rechte noot op jouw statie.

0: Lekker loop daar niekie daar, so vir jou, so jy niekie daar van Morgan Wallen met Up Down, met Gloria Georgia daar, so ook in daar jy niekie vir jou. Hartelijk goedemorgen, ja, de, hopelijk gaan het al een bykie beter met die stem, die kant, ons gaan maar vat, soos ons kan, en ja, laat ons hierdie oogend opskop goed aan die gang kry, hoekom dan nou nie. Maar ja, kom skop of het een lekker niekie so van Dirk van de Westhuizen met Koeko Makranka, en daarna, loer ons gaan vir jou, wat sê die weer, man?
1: Hierdie is jou stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Life Lab, Hanne Klam, Life Lab. Linksboe in my borskas voel ek Life Lab, Hanne Klam, Life Lab.

aan die gang. Ek het my hart gelos daar in die bos langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop want ek sien binnenkort my lief van die Noord-Transvaal.

En ek wens ek was al thuis. En ek hoop een dag as ek jou weer sien, sy my die bokke van die hemel wys. Ek het my hart gelos daar in die bos, langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop, want ek sien binnenkort my lief van die Noord-Transvaal.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: tijd voor je dreamerij op jouw stad.
1: Ja, dat is recht. Dat is tijd voor boeremuziektreffers. Serie tijd van die dag. 20 voor 3 seconden. Dan brengen we voor je zo 3 lekker boeremuziektreffers. Om jouw dag net beter te maken. Klipwerf met sy keerspel. Lentebloeisels en Tamarta se vastrap.
2: Jouw boeremuziektreffer op jouw stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, ons loop gou laas na die paaie in Gauteng en Silsand en voorteeg op die N1 suidwaarts voor Ruggelaan is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal 4 meter terug is stilstaan 'n vragmotor op die N2. Suidwaarts na EB Kloete is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. Ook 'n stilstaan 'n vragmotor op die N2 suidwaarts na EB Kloete linkerbaan is versperre, lyk my is opgeklaar nou. En dan padwerk op die N2 noordwaarts voor KwaMashu is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, 3 meter terug, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Jan Smits, geskonde, wees maar versigtig daar, en dan ook een stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Jan Smits, linkerbaan is gesluit daar, is een vrachtmotor, een tipper lorry, verwag vertragings in die area. Ook een ongeluk met aangemeldes by WC Live Traffic and Safety Alerts, op die N1 outbound of the Platte Kloof Road, all lanes are open, expect delays there, wees toch asjeblief versigtig. Dis jou verkeer van nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, Henny Jacobs met Katarina Malerwe, Nena na jou nuus om 3.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

pak op. Zeven zoals mal rock en roll, door ik rauw geen Iggy Pop. Zij het groot geworden op een groot oud plaats, hapa een boosje en ama een skot. Ik daar ontmoette mijn eerste jaar bij een koshuis dans op Schoppo.

naar binnen gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

iets in mijn kop. Daar is zoveel wat ik pa nog wil vragen. Maar één dag moest je ook een pa wordt mijn kind. En dat

0: SFM Nies.
1: Dit is hartelijk een goeiemiddag aan jou. Het was so pas 4 uur. Jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio. Dit is tyd vir jou 4 uur nies.

En dan ons aan, goeiemiddag, baie welkom. Hier is een geskakel op jou gunsteling radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4:00. Dis reeds 4 minute na 4:00. Kom ons kyk na jou 4:00 nuus.

0: Ontkijkt in slotte neer in die bulletin naar jou handels, nieuws en geldzaken. De rand verhandelt in de dollar, R16,49. De randse verhandeling tegenover die Britse pond is op R21,85. De rand staan tegenover die euro op R18,47. De rand natuurlijk daar tegenover die euro R18,47. En dan die prijs van goud op die stadium $4,184.46 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is op $105.34 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaakt deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry ons Zero Derm product nou by jou naaste handelaar. Onthou natuurlik, ons volgende nuusbulletin is om 5 uur vanmiddag.
1: Artis FM, nuus.

Artis FM, Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happie by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijke goeiemiddag aan jou. En natuurlijk my beurt om saam met jou te kuier tot skyns voor 7 vanaand. Dis tyd vir huiswaard saam met Hein. Jou huisterreprogram tot skyns voor 7 vanaand. Op die sender van Harties FM. Hier waar ons dinge anders doen, maar ook rechtstreeks op die senders van jou stasie. Arm Brackenfell Kaapstad so ook dan op die sender van Riebeek Vallei Radio. Wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap.

Ja, toe vanmorgen ons net twee deelnemers. En al twee is daarom Nicole met ons voordraai speelikie. Ons gaan nou die laatste liedje speel. Ons laatste liedje is natuurlijk André van Wijngaard met die titel van die liedje Voor die Kubai. Nou ja, die richting aan, die woord van ons soek vanmiddag is voor. In die eerste plek vanmiddag wel gedaan aan Rosie Marie van Bloemfontein. Sy is in die eerste plek met die correcte woord voor. Dan Esther Botha van Constantia Kloof in die tweede plek. So dit is ons wenners en deelnemers aan vandagse woordraai. Tot en met ons handelsbreek om 4:15, hier is André van Wijngaard met Voor die Kubai.

Wel, twee kunstenaars zijn vandaag verjaard. En één is een internationale kunstenaar, één is een nationale of plaatselijke kunstenaar. Moet ik zeggen, daarom beginnen we die nationale in. Plaatselijk Dylan Lerm, verjaardag vandaag. Hij is 45 jaar oud. Hij is geboren in Bloemfontein. Het zijn debuutalbum Crazy Mal Verlief in 2010. Aan ons luisteraars bekendgesteld. Ik ga mij een speel voor je vandaag. Hij is ook bekend voor treffers zoals Emma's Song, Blinde Brief, Tranen van Genade. Hij heeft in 2012 een bokkie toekenning ontvangen voor die beste nieuweling. En benoemd in 2013 voor die beste mannelijke zanger. Hij was ook een rondomroeper geweest, lijkt mij bij een bekende radiostatie. Baie geluk, Dylan Lerm, met jouw 45ste verjaarsdag.

0: Artis FM, nieuws.
1: Als hartelijke goedemiddag en Judith, was je pas 5 uur. Er is tijd voor je nieuws op Artis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kauai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, dat is natuurlijk daar die het lange geweest van die kunstenaar was. Bekend als Open, well, is Open Light, is hier die zijn naam. Taylor Swift. En hier liggen aangevraagd door die winnaar van Woordraai, Rosie Marie van Bloemfontein. 13 minuten over 5, ons gaan nou kijken naar jou streeks 4. En daarna gaan ons gauw een handelsbreek nemen. Voordat ons nog een beetje muziek vat en ons uiteindelijk uitkomt bij vandaagse nieuwsfocus.

Als een prachtige jinnikie daar geweest van Jay Skinny Dub. Een nieuwe jinnikie van hem. Maar kom eens kijken naar vandaagse Nies. Het is Nies Focus tijd. Die belangrijkste Nies zaken van die dag wat ons vinnig onder bespreking neemt. Ja, die 14-jarige Allegra Stiles, wat samen met haar kerel blijkbaar in Port Elizabeth vermis geraakt het, is veilig en ongedeerd in Noordeinde in die stad opgespoor. Kaptein Sandra Jansen van Rijnsburg, die politiewoordvoerder, sê lede van die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbescherming en seksuele misdrijven in Port Elizabeth kon tijdens die onderzoek vaststel waar Allegra en haar kerel blijkbaar hulle bevind. Nou, lede het die inlichting blijkbaar onmiddellijk opgevolg en die vermiste tiener in Middelstraat in Noordeinde opgespoor. Sy het bevestig dat Allegra ongedeerd aangetref is. Dit is baie goeie nuus. Die volledigheid van hierdie berig kan gelees word op die webwerf van Rula Media.

Ja, dan natuurlijk, ons het ook vandaag gehoor van een 6-jarige meisie wat veg om haar lewe nadat sy dinsdagochtend, dit is vanochtend vroeg, in een klaskamer bij een kerk in Umhlali aan KwaZulu-Natal se Noordkus verskeie kere met een mes gesteek is. Die meisie is in een kritieke toestand na een specialist specialiteit geneem. Een 16-jarige seun is in verband met die aanval in hechtenis geneem. Die tiener word van poging tot moord en aanranding aangekla. Sergeant Tenjishwa Nkobo, politievoorvoerder in KwaZulu-Natal, sê die verdagte het na bewering die klaskamer binnengegaan terwyl leerders en een onderwijser in die klaskamer was. Die volledigheid van hierdie berig kan nagelees word op die webwerf van Marula Media.

Ja, ik denk ons gaan eerst naar de afstop. Dus al wat ons sportnieuws, of tenminste ons gewone nieuws aan betreft. Ons gaan nu uitkomen bij sportnieuws, gepraat van sportnieuws. Ons net gewoon vinnig kijken naar je verkeer. En dan is het tijd voor sportnieuws.

0: Lekker muziek samen met jou op een lekkere keur samen met jou hier op Harties FM. Ook op die zender van jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Wat rechtstreeks uitsaai, daar vanuit die Weeskamp. Riebeek West natuurlijk die thuiste van Riebeek Vallei Radio. En Brackenfell in Kaapstad is die thuiste van jouw statie in Kaapstad zelf. Hè? So, dankie voor die saamkeur. Maar nou, dit is amper kies 20 voor 6. Ons gaan een beetje muziek maken. Ons bring 17:15 ik kan vir jou weer een handelsbreek. En dan daarna is het tijd voor kidsversoeken. Jy kan boodskapjes stuur vir paar geliefdes in jou leven. Wat dag vir jaar of een besondere geleentheid vier. Is jy welkom om daar die boodskappen nou reeds te stuur op 061-511-2602. Maar kom ons maak muziek. Hier is een nieuwe eenetje van een groep met die naam van 363. Nee? Fire Goes On. Splinter niet en kraakvars op jou radio.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

het nog net zo, voor je handelsbreek het ons geluisterd naar Desmond Wells. Met veel geluk, lieve Mikey. En het is maar voor allemaal wat vandaag verjaar. Ik weet niet wie allemaal vandaag verjaar. Ik dacht verjaar jij vandaag, maar niemand het nog voor je verjaarsdag boodschapje gestuurd. Nie. Dan doen ons het nou. Bye bye, geluk met je verjaarsdag. En daar het Desmond Wells ook voor je gezin. Veel geluk, lieve Mikey. Wel, laatst nog.

0: Nice FM, Nice.
1: Alles aardige goeienavond aan jou, het was so pas 6 uur en is tijd voor Ant Nies op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Artis FM, Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand is dit 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffiefix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema aan jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dat was dan lekker in de gedaan van Rieke Snel en Snotkop Boerenpompie. Wat aangevraagd was door die tweede plek deelnemer. Aan vandaags woorddraai is er Bota van Constantia Kloof. We brengen die tijd op 14 minuten na 6. Ons gaan nou vinnig kijken naar die weer. Morgen is de nationale weer. Minimum, maximum temperaturen. Recht oor Zuid-Afrika. Voordat ons weer een handelsbreek neem en terugkom met nog muziek. Hier in Huiswaarts Samedijn.

0: Ja, dat is prachtig in de aangewezen van Ed Sheeran, Castle on the Hill. Ah, die jaren 2000, wel vroeg 2000. Hier is ons nu op 23 minuten na 6. Tijd voor je laatste verkeersverslag van die dag. Kom eens kijken wat op die paai aangaan. En ik zie ons het een verslag ontvangen die Weeskaap. Alles voor die luisteraars daar van jouw statie neem kennis. Die N2 ingaande in de westelijke richting, die afrit vanaf Jakes Gerwel. Daar is padwerk op die N2 ingaande net na die afrit vanaf Jakes Gerwel. Die linkerskouwer van die pad is totaal geblokkeerd. Rij maar voorzichtig daar. En sien die skouwer word heeltemal toegemaak op hierdie stadium. Dan die N1 ingaande in de westelijke richting, die afrit vanaf Mike Pienaar Boulevard. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande net daar bij die afrit vanaf Mike Pienaar Boulevard. Die N2 uitgaande in Kaapstad in de oostelijke richting, die afrit vanaf Philip Kogesaneweg. Een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande bij die afrit bij Rhodesweg. Die linkerbaan is gesluit. Dan die N2 ingaande westelijk, afrit vanaf Jakes Gerwel. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na die afrit vanaf Jakes Gerwel. Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in de zuidelijke richting, afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig op die N1 Zuid, daar bij Gordonweg. Die skouwer van die pad is toe, ook neem kennis in KwaZulu-Natal. Stilstaande voertuig op die N2 Noord, afrit vanaf die M7. Daar is stilstaande voertuig wat veroorzaakt dat die linkerbaan totaal gesluit is. Is al wat die verkeer betreft. Probeer net nagaan om te kijken of daar nog andere berichtgeving is rondom verkeersproblemen. Ik zie niks verder niet zo. Dat is dan al wat die verkeer betreft van vandaag. Ons maakt muziek. Net lekker muziek. En onthou dan is niet. Ja, dat is ook niet. Dat is ook niet vanavond de kunstenaar Driespel niet. Ik ga nou kijken of ik dan voor jou een van ons verjaarsdagvrienden zijn muziek moet spelen. Maar hier is Wenzel met Dans op mijn tonen.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM. Musiek vir jou ore.

0: Nou, van ons luisteraars wat gevraagd voor nog van Paul Simon's muziek. Paul Simon werd natuurlijk vandaag verjaren. En baie groot kunstenaar en liedjeskrijver internationaal, Paul Simon. Ek gaan vir jou nog drie van sy liedjes speel, verjaardag keerspel wat voortgaan. Ons luister na Take Me to the Mardi Gras, deel daarna Slip Sliding Away, en dan sluit dus af met Gone at Last, voordat ek vir jou groet hier op Huiswaard, saam met Hein.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: dat is goede tijd voor mij hier op Johanneslinger Radio. Nou, dat ons een beetje geluisterd naar nog muziek van Paul Simon. Die einde van Huiswaarts aan met Einos maakt worden weer zo. Tussen 4 en 7 op Johanneslinger Radio. Tegen die zender van Harties FM, jouw statie en Riebeek Vallei Radio. Vanavond om 7 uur, die wat berits wat samen jou keier en sy program pad langs. Het begin om 7 uur vanavond, hij vat jou deur tot om 10 uur op Johanneslinger Radio. Ek hoop het een heerlijke aan, dankie vir allemaal sy boodskampe, dankie vir jou deelname aan ons spielekie vandag. En net vir die lekker saamkeer hier op jou gunsteling radiostasie. Maak morgen weer so, sukses van 4 tot 7, huiswaarts saam met Hein. Morgen woensdag natuurlijk, die 14 oktober. Maar ek gaan jou, net na die handelsbreek, gaan ek vir jou uitspeel met die liedjie die 60er jare, The Turtles met Happy Together. En daarmee groet ek jou dan, tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: extra.
1: Joostasie.
0: Een wonderlijke nooi, zij woont naar een onstraat. Zij heeft een fout, een groot fout. Zij wou graag een Engels praten.

0: Weet jij, ik is mijn thuisdorp. Maar ik kijk nu al te lang om mij rond en ik denk, ons verdient beter als dat. Soms zit ons daar lang geen water, nee. Die slaggaten raakt meer, niks wordt ooit rechtgemaakt, nee. Ik vraag niet voor die onmondelijke, nee. Ik wil net, hè, die basisse dingen moet werken. Zoals ik weet het kan. Want ik heb het gezien waar die democratische alliantie in beheer is. Ik wil net, hè, ons dorp moet voor allemaal werken. Dus stem ik DA in hierdie verkiezing.
1: Hierdie is een betaalde advertentie deur die betrokke politieke partij.
2: Man, what in the world is happening down here in the hall?

Daar sê lekker gesels daar uit die vreemde uit met MW en ek hoop sy maat sy stem geniet.

0: nog een story vertellen. Ik word aan het vanavond bij jullie deel. Waar die om met een levensgevaarlijke ziekte op vertellen. Die dokter had een vroeger gepraat van medische studenten. Twee vallen zitten bij een busstop. Gaan vrij lang naar huis huis toe. Zo'n paar meter weg van alle afkomen om aangelopen. Maar die leven was niet meer die om mooi niet. Om het zwaar getrekken. Die om loopt kram. En die oude loopt wijdsbeen. Die oude lijkt niet lekker niet. Nou zit een figuur, die twee medische studenten uit. Wat kan met die oude fout wees? Die en zij die om moest een rugoperatie gehad het wat skief gelopen. Kijk hoe lopen. Wijdsbeen en kram. En die oude zei, ik denk, dat hij moet osteoporose wees. Hij laat trek je zo kram. Zei nee, wat? Kostloop vraag die om. Zei door die om bij je kwam. Toen zei hij in, om. Ik denk, jij hebt de rugoperatie gehad, het scheef gelopen. Kijk hoe loop je. Hij zei nee. Zei hij, aan een draai jij? Hij zei, om, ik denk, je hebt osteoporose. Hij zei nee. Hij zei, kerels, dat ik jullie zo zei. Ik heb gedacht, het is maagkrampen. En een lichte windje. Hij zei, kijk hoe loop ik nou? Jonge poepen zijn etters, ik denk.
1: Serie, kun je
0: het niet? Helaas, aan jou is het erg lekker.
1: Dus kan middernacht. Dus die mannen zijn stories. Oor die dag zijn jacht. Dus het niet van die hout. Wat die vlammen lek. Dus mijn hartse plek. Vergeet van gister. Morgen is nog een dag. Saam zal ons huil, en saam zal ons lach. Breng die boksgitaar, want een man moet zing. Ja, een man moet zing.

Nou ja, daai was die Claxtons met dat clap clap sound. Ja nee, dit is ook van my lewe se musiek gewees. Goeie musiek op hulle tyd gewees. Nou kom ons luister bietjie na een of twee nuuter liedjies wat hier op ek op afgekom het die afgelope week of twee.

Eien arbeid is onverbiddelijk. Skit sy kop en hy sê nee. Asseblief meneer, asseblief. Vra die reiziger weer een keer. Weg hier van my werf af. Zet je hoed op je moeskoert. Sla net die dier in sy gezicht toe. Zonder om eerst te groet. Buiten was het onweer. Die rivieren vol vloed. Die reizigers durf die water aan. Het bruis en maal in voet. Die kapkar en die persen. En zijn familie wat verdrink. En die reizigers kregen zijn heel verdriet. Boeink.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.